0: Gerrit, ik ben Elfie, ja. Laat hem maar zo. Je gangsters is anders kan nog iets tegen moeten, maar het zal wel heel wat de komende dagen zijn. Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
1: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
0: Hoor ik even hier, zeg, vraagje, moet je binnenkort weg, geloof ik, hè. Heb je er van die stickers van, fuck de NDA weg, je kunt er maar zo anders een pak bezorgen. Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
2: Oui,
0: zwanker,
2: chez moi, c'était juste pour savoir si on était
0: sûr
2: qu'on avait récupéré les rushs de la reine, les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
3: Ja, zo giet. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu hier nog op aan om in stand te houden. Als maar het duurtje pakt, geef mij zijn belletje. Dikke bij zijn. Joe.